hardstyle-festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ...

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, 2 eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is nog regenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begon er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden vetbakers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En aan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht weer gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolomina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
3: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips midden nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de dode raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat hij achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. Een man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich en krijgt een paar bekeuringen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1 race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En aan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon, in het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaard een meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
3: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen en daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City, de ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het Schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen. Net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij staat vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De 2 zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM bleek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: dierbare heer en heiland worden het hervormd kerkkoor uit Kampen.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 855. Vanavond de gast Hans van Blijdeveen en Ineke Bos, beide met een zomerse vakantieherinnering. Straks aandacht voor ons blijde klankenkoor van de week, het christelijk regionaal koor Voices, maar eerst de Urker Zangers met Ga mij niet voorbij, O Heiland. Solist in dit lied is Henk Kramer.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

Dan zingt mijn ziel. Christelijk regionaal koor Voices, ons blijde klanken koor van de week. Volgende maand op 19 september in de Bovenkerk van Kampen het 25-jarig jubileumconcert. Dan nu muziek van Laudate Deum uit Apeldoorn. Een Duitsstalig lied, psalm 62, heet Meine Seele ist stille zu Gott.

0: Voor het vakantiegevoel even in het Duits. Meine Seele ist stille zu Gott. Worden Laudate Deum uit Apeldoorn. Vandaag ben ik in gesprek met Hans van Blijdeveen, dirigent van diverse koren. En vanavond spreken wij over het lied 10.000 redenen. Hans, hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Ik begrijp dat dit lied voor jou met vakantie te maken heeft.
1: Dit heeft zeker met vakantie te maken, ja, dat klopt, ja.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb dit lied gearrangeerd voor mijn mannenkoor. En voor orkest in mijn vakantie.
0: Jo.
1: Dus vanaf de camping in Denemarken, met het zicht op het Deense fjord, heb ik dit lied mogen schrijven. En ja, iedere keer als ze dit lied zingen, dan heb ik daar toch weer associaties bij. Dat ik daar zat en over die bergen en dat fjord heen keek. En dacht, ja, er zijn inderdaad 10.000 redenen om dankbaar te zijn.
0: Neem je daar dan bewust de tijd voor? Zeg je tegen je reispartners, jongens, deze ochtend mij niet storen, want ik werk aan een lied? Of gebeurt dat gewoon tijdens een kop koffie?
1: Ik neem me ieder jaar voor, als ik op vakantie ga, dan ga ik schrijven. Dan ga ik bewerkingen maken, arrangementen maken. Meestal komt daar helemaal niks van. Dit was een vakantie dat we echt met z'n tweeën waren. En het ook wel prettig vonden om gewoon lekker bij de toen de tijd nog camper te zitten. Ja. En dat gaf mij, ik ben niet zo'n lezer. Ik ben niet zo van, ik pak een boek en ik ga lekker lezen. Uh-huh. En ik pak mijn laptop en ik ga lekker zitten schrijven. Ik had een heel klein keyboardje. Dus dat was wel een vakantie dingetje.
0: Ja.
1: Niet dat ik dat elke dag deed, maar er waren wel momenten dat ik dat heel fijn vond.
0: Ja. Maar je had er dus wel een keyboard bij, ook om even wat dingen te proberen.
1: Ja, een keyboardje aansluiten op de laptop, daar kon je de noten mee invoeren en ja. Op die manier.
0: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het

0: moet ik dat zeggen? Het combineren van opwekkingsliederen met psalmen. Mm-hmm. En dan sta je eigenlijk versteld hoe. Je kan bijna bij ieder opwekkingslied een psalm verzinnen of andersom.
1: Ja.
0: En ik heb dit inderdaad, loof de Heer, o mijn ziel. Dat vind je terug in psalm 103 en ook in het nummer de 10.000 redenen.
1: Ja. Ja. Nou is dit een lied van Matt Rapman. Ik kan me voorstellen dat hij niet alles in de gaten houdt wat met zijn liederen gebeurt. Maar geef jij wel eens een seintje naar zo iemand? Van hey joh, ik heb je lied uitgebreid met een traditioneel in Nederland gezongen uitvoering van psalm 103?
0: Nee, ik heb dat met Redman niet gedaan. Ik heb ooit wel een nummer geschreven of een nummer gearrangeerd, Then Came the Morning van Bill Gaither. Daar hebben we toen mailcontact mee gehad om sowieso toestemming te vragen om dat nummer te mogen arrangeren. Mm-hmm. En hem dat nummer ook toegestuurd. Daar heb ik ook wel reactie op gekregen. Positieve reacties, ja.
1: Ja. En ik kan me voorstellen, aangezien je een groot liefhebber van Bill Gaither muziek bent, ja, dat het leuk is om zo'n berichtje terug te krijgen.
0: Zeker, zeker. Ja. Ja,
1: dus die heb je bewaard.
0: Ja, die heb ik bewaard, ja.
1: Ja. Maar goed, daar heb je dus toestemming voor nodig. Had je dat bij Matt Rapman niet?
0: Je moet altijd bij de belanghebbende, in dit geval, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke uitgever dat was, maar moet je wel de toestemming hebben om zo'n nummer te mogen arrangeren.
1: Ja, oké. Okay. Ja, en dan ondertussen een mooie herinnering aan Denemarken erbij.
0: Zeker.
1: Dan heb je het weer helemaal op orde. En ja, zeker. En zo kwamen we opeens over Bill Gaither te spreken. Maar we gaan dus luisteren naar 10.000 redenen. Want de versie met Psalm 103, zoals jij hem hebt gemaakt, hebben we in ieder geval hier niet in de buurt. Maar deze is ook mooi. En die wordt gezongen door het Christelijk Liederes Mannenkoor Ichtes. Hans van Blijdenveen, dankjewel.
0: Graag gedaan.

prachtig gefloten door Marjolein de Wit. We hoorden Wie maar de goede God laat zorgen. Het lied daarvoor heet 10.000 redenen. Ik sprak erover met Hans van Blijdenveen. De uitvoering was van het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. We gaan naar Machtig God, Sterke Rots. Een uitvoering van het Groot Nederlands Jongerenkoor.

Welk een vriend is onze Jezus. Johannes de Heer, lied 150, werd gezongen door de mannen van het christelijk mannenkoor Loof den Heren uit Fase. Ik ga zo dadelijk in gesprek met dirigente Ineke Bos, maar eerst luisteren we naar een Engelstalig lied. Christelijk gemengd koor Glorified Meppel. Lord, I stretch my hands to you.

0: De muziekstandaard.
1: We gaan vandaag luisteren naar Psalm 121. Het is een uitvoering van mannenensemble Espressione, maar het gaat om de psalm zelf. Dat was in ieder geval de vraag die ik heb neergelegd bij Ineke Bos, dirigente, pianiste. Goedenavond.
2: Daar gaat het.
1: Ja, ik heb de indruk dat ik je gewoon tekort doe als ik je alleen dirigenten en pianisten noem. Wel, wat mis ik in dit rijtje?
2: Ik ben ook nog reisleider, hè?
1: Ook nog reisleider. Ja, nou, laten we die dan ook nog even benoemen. Ja. Hey, maar mijn vraag was van, joh, zou je eens willen nadenken welke psalm voor jou bijzonder is? Jij kwam met 121.
2: Ja, psalm 121.
1: Waarom?
2: Het was de trouwpsalm van mijn ouders. En toen ze 25 jaar getrouwd waren, maar ook in de dankdienst voor hun beide leven, toen ze overleden waren, is die psalm gezongen, gelezen. Dus die ging altijd al soort met ons mee. Mm-hmm. En het is ook een, de reispsalm noemen ze het ook wel, hè? En zoals ik al zei, mag ik ook reisleider zijn voor Beter Uit. En dan lezen we die psalm ook nogal eens. Dus het is gewoon prachtig. De Heer is mijn beschermer. En dat draag ik zelf ook met me mee.
1: Nou heeft niet iedereen heel veel connectie met de trouwtekst van zijn ouders. Bij jou duidelijk wel. Is dat iets wat je achteraf beseft van, hey, deze reist al een hele tijd mee? Of had je dat toen je nog jonger was en je ouders 25 jaar getrouwd waren, heb je toen ook beseft van, hey, die psalm is belangrijk voor hun en dus daarmee ook voor mij?
2: Ja, misschien dat ik er toen niet zo diep over nadacht. Maar naarmate je ouder wordt, ga je sowieso wel meer nadenken. En soms ook anders nadenken. En mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. Heel plotseling. Ze was nog zeer gezond. 91 jaar, 40 jaar weduwe. En zij gaf mij, voordat zij is overleden, ze is in mei plotseling gestorven. En in februari gaf ze mij een briefje. En daar had ze wat opgezet voor het geval ze zou komen te overlijden, wat er gezongen en gelezen moest worden. Mm. En daar stond dus ook weer die psalm 121 op.
1: Ja.
2: Ja. Dus
1: Je zegt zo even in een tussenzin, ze is 40 jaar weduwe geweest. Dus zij hebben dat als trouwtekst de hele tijd niet in die zin samen kunnen vieren.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar heeft zij woorden gegeven aan waarom psalm 121 voor haar altijd belangrijk is gebleven?
2: Toch wel omdat het haar trouwpsalm is geweest. En mijn vader is maar 55 jaar geworden, ook plotseling overleden. En toen zei ze ook gelijk, ja, psalm 121. Die hoorde er gewoon bij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je noemde net een paar steekwoorden over waarom die psalm ook voor jou belangrijk is. Het reisaspect. Natuurlijk de bergen zitten erin. De bescherming.
2: Ja. Ja.
1: Kun je daar iets meer woorden aan geven? Wat gebeurt er op het moment dat je bijvoorbeeld in een reis psalm 121 leest?
2: Dat doen we dan vaak wel voorafgaande, zeg maar, aan een reis. Of het is ook de gewoonte bij Beter Uit als je een dagsluiting, dat je een dagsluiting houdt. Hoeft niet per se elke dag, maar en het ligt ook aan wat voor groep of dat we weg zijn.
1: Ja.
2: Dan komt die ook nog wel voorbij en wordt er wat over verteld. En je merkt toch vaak aan mensen ook, ja, weet je, het is ook een psalm. Hij is al treft u het felst verdriet. Hij, de wachter die u ziet, en hij zal je gewoon nooit verlaten. Hij beschermt je. En ik denk dat dat op heel veel momenten in je leven ineens bij je boven kan komen.
1: Mm. En dat gebeurt bij jou dus ook?
2: Ja, deze psalm wel.
1: Ja. Ja. Nou hadden we het hier voor de uitzending even over. Toen zei je, de uitvoering maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het maar gewoon psalm 121 is.
2: Ja.
1: En nou hebben we die, ik hef mijn ogen op. Nou, die is natuurlijk net even anders. Maakt dat jou wat uit? Of zeg je, je zei al nee, maar waarom maakt het je niet uit? Laat ik het zo zeggen.
2: Nee, dat maakt me eigenlijk niet uit. Want de strekking van de tekst, die blijft hetzelfde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus ik vind dat, vind het juist mooi dat dat doorgaat en dan misschien, ja, zoals wij zeggen, in een ander jasje gegoten wordt. Maar uiteindelijk blijft de tekst hetzelfde.
1: Kijk, dat gezegd hebbend gaan wij luisteren naar psalm 121. Ik hef mijn ogen op, een uitvoering van mannenensemble Espressione. Psalm 121, Ineke Bos, dankjewel voor je gedachten.
2: Graag gedaan.

0: compositie van John Rutter. The Holy City is het finale gedeelte van Visions. Het werd gezongen door het King's College Choir uit Cambridge. Het is tijd voor een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenkoor Nederland.
0: Het is een jubileumjaar voor Mannenkoor Nederland. Op zaterdag 3 oktober komt het projectkoor voor de 10e jaar bijeen. Mannenkoor Nederland is een initiatief van muziekliefhebber en cateraar Ad Bai. Eens per jaar verzamelen mannen uit alle windstreken zich op één locatie. 'S Ochtends studeren ze liederen en arrangementen van Klaas-Jan Mulder in. Er wordt van de catering van Bai Fresh genoten en vervolgens een concert gegeven dat wordt opgenomen en op cd uitgebracht. Dit jaarlijks avontuur begon in 2014. De traditie werd in de pandemiejaren 2020, 2021 en 2022 overgeslagen, maar ging in 2023 weer verder. Het oorspronkelijke idee van Bai was om 10 edities van Mannenkoor Nederland te organiseren, waarbij de werken van Mulder centraal zouden staan. En juist daarom is het voor het jubileumconcert gekozen voor de Bovenkerk van Kampen, de plaats waar Klaas-Jan Mulder het grootste gedeelte van zijn leven woonde. De eerste dirigent van Mannenkoor Nederland was Jaap Kramer, die later werd opgevolgd door Gerwin van der Plaats. En als we de cd's erbij pakken, dan zien we dat door de jaren heen diverse muzici bij de uitvoeringen betrokken waren. Marco den Toom, Martin Zonneberg, Arjan en Edith Post, Bastiaan Stolk, Hugo van der Meij, Harm Hoeven, Matthijs Valkenwoud, Laura Kieboom, Maurice van Dijk, Arjan Wouters, Noortje van Middelkoop en Chloe Elzenaar. En solisten bij de diverse edities waren Gerwin van der Plaats, Marco Hoorn en Jan Loosman. En op 3 oktober is dus die 10e editie in de Bovenkerk van Kampen. Morgen spreek ik daarover met de dirigent Gerwin van der Plaats. Kunnen we wellicht ook vragen wat eventueel de toekomst van Mannenkoor Nederland is. Maar eerst dit. Het Blijde Klanken Koor van de Week. Mannenkoor Nederland. En vandaag gaan we luisteren naar muziek van de 9e cd. Dank duizendmaal, O Heiland. Mannenkoor Nederland, ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de week. Morgen dus de gast Gerwin van der Plaats, als ook Jacob Schenk. Tot morgen. Dag.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengale, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De 2 ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende, onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder, 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaan.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de